ochtend. Maar oh, waarom de timing? Als alles juist op zijn plek valt.